All the Rage na Song van de Bay Wishy sé nog fi gespritten en tune met nog wel hele te bousen maar som het wel hy een trenchcoat Pachka trenchcoat is als is goed van zelfs de bij Ze durven al mee zaken voor de noodval dat nu maar vierbreedzin dat wist me er nog en wat goed vierbreedzin op alles die bij de scouten Nee, ich war nie an der Scout. Sind aber vier bei ihm. Oh, you listen to Toxic.